0: de ruit. Dat heeft tegen Griekenland heel goed gefunctioneerd. Nee. Of vond je niet?
1: Nee. Het probleem is als je een woord zegt dat iedereen wat anders interpreteert.
2: Moet je horen, we hebben een schoolbord.
1: Een ruit, ja, oké. Okay, ja.
2: Dus als we nu een schoolbord hebben, okay. Kun jij...
1: Maar laten we even uitleggen wat ruit, hè, wat iedereen interpreteert. Het is hetzelfde als bijvoorbeeld iemand helpen in het veld.
0: Ja.
1: Dan denk je altijd dat je naar iemand toe moet.
0: Ja?
1: Je helpt iemand het meest als je een keer wegloopt. Dus bijvoorbeeld, stel dat ik een bal heb, ik speel graag 1-1. Dus mij helpt wil zeggen dat je weg moet lopen. Ja. Maar iedereen zegt, hey, helpen is iemand, wil zeggen dat je naar iemand toe komt. Ja. Dus dan heb je één woord met twee totaal verschillende definities.
0: Ja, ja.
1: Nou, zo kun je een heleboel invullen en met die ruit is hetzelfde. Want zoals ik hem opschrijf, schrijf geen mensen hem op.
3: Ja, pak het kwijt, jongen, want ik kan niet wachten. Ik wil hem zo graag.
2: Niet zo kras, hè?
3: Ja, helemaal. Dat moet een schilderij.
1: We hebben samen gespeeld.
3: Ja.
1: Diezelfde ruit.
2: Leg de ruit uit.
4: Wist jij niet?
1: Nee, maar
3: leg hem uit.
1: Leg hem uit. Als ik dus speelde, dat is je de 4 achter hebt.
0: Ja.
1: Tegen is nooit...
0: Ja, okay.
1: Rechtshalf, dit en dit. En hun praten over een ruit. Als je hier en niet zet en dan hier twee.
0: Iets duidelijker tegen.
1: Maar dat maakt niks uit. Ik zeg, als ik mij ruit.
4: Hij gaat naar zijn eigen ruit.
1: Oh, ga naar mij.
2: Dit is een veger.
0: Dit is
1: een veger. Nee, ga naar mij ruit.
2: Dit is een veger weghalen.
1: Ik speel met een ruit zo. En dat is dit, mij ruit. Zo speel ik het.
0: Ja.
1: En als dit niet... En als je bijvoorbeeld een type verbast hebt, om het te noemen, dan haal ik deze weg en die zit dan hier.
4: Dan was het geen ruit meer.
1: Nee, dus ik zou nooit met een ruit spelen als je een wereldspits hebt.
0: Ja, nee. Dat hebben die op dit moment, Van Nistelrooy.
1: Als je zegt Van Nistelrooy.

0: Als die even zo gaat, dan is het een beweegbare ruit.
1: Wie moet dan de linksback op?
2: Maar het ging toch goed? Maar Johan, het ging toch goed?
3: Terwijl aanvallend is het.
4: Deze twee kunnen die bal niet kwijt. Dus jij zou niet met een ruit spelen?
1: Ja, ik heb mijn lijn
4: met een ruit. Ja, maar een achterruit.
1: Het punt is namelijk alleen, en dat is het grote verschil. Dat zou ik dan meteen ook wel zeggen.
2: Ja.
1: Tegenwoordig spelen ze zo. En dan heb je hier nog twee. En hier nog één. Zo spelen ze vroeger. Nou, zo spelen ze tegenwoordig.
2: Ja.
1: Nou, je hebt Chelsea gezien, als ze even die twee balverlies hebben, staan ze hier de 1-1. Daar hou ik niet van. Ik ben veel verdediger ingesteld dan de meesten denken. Dat ik speel altijd met drie man. Nou, ik zou zo nooit. Wij hebben ook zo vroeger gespeeld. Met Jan samen. Jan speelde hier. Er speelde niks een beetje hier. Maar dan, wat ze toen deden, was dus de linksback eruit halen. Krol in die toen die tijd. En dan kreeg je weer je ruit in het midden. En zo hebben we met Barcelona. Altijd gespeeld.
2: Hey.
1: Dat ik tegen hem gezegd heb. Dus toen wij met drie man speelden, dan speel je hier tegen twee spitsen. Ja. Nou, als de tegenpartij de bal hebt, hè, want daar begin je ermee. Er komt een van jouw middenvelders, die komt dan hier te spelen, want hun spelen ook natuurlijk. Maar op het moment dat je bal bezit hebt, dan moet deze naar binnen. Dan krijg je hier een ruimte. Dan moet deze diepte maken. En dan moet deze diepte maken. En op dat moment gaat een van deze spelers gaat lopen. Nou, dan bereik je twee dingen.
2: De professor in verband met de tijd.
1: Op het moment dat je dat doet, dan bereik je twee dingen. Daarom waren dit ook altijd oude buitenspelers. Servici of niet allemaal. Dat waren goede voetballers.
4: Reiziger.
2: Reiziger, altijd back worden.
1: Dus die ging lopen, dan bereik je twee dingen. Als die spits niet reageert, dan gaat het hele elftal kankeren plus die trainer. Dat is één. En tweede, als hij het wel doet. Als je dat tientje gedaan hebt, is hij toteloos en is hij officieel. Is hij vooruit, dus niet meer gevaarlijk.
2: Oké, okay. Nou, we gaan naar reclame. Nee, wacht even, we moeten
1: heel de reclame.
4: Nee, we hebben een lijnverbinding met Spanje, waar die Grenada. Dus
2: na de reclame wil ik voor jou.
1: Nee, je het nou begrepen?